Ook vreemd met mijn schild, ik wil daar even naar denken. Nieuwe meneer naar Kuma. Nieuwe meneer naar Kuma. Boos, wacht hem. Ik ga dat ze iets nog schrijven. Ik ga dat ze aanzien, ik ga het je schrijven.